Brick in the Wall. OBF featuring Pupa Jim. Hoe heet er kijkt hier? Want we hadden met Lantour lopen. Lantour lopen. Via het samen met een Capleton. Lassen we toch de track. Burn Them Down. Heights of Fire. Mesdames et messieurs. Joyeux pub, vous en...

Kali Her, puis ah nee, de Kali P natuurlijk, de Kali P hier met Badest, en jetzt machen wir echt sozusagen een riesen hit, en zwar Come Around van Kali Butz. Kali Butz, die ja aus Bermuda komt. Come Around!